je zalaufal, kom maar brood, je koek op elkaar. Aha, yeah. Ik ben rekel, ik country, maar ze zijn als podwoogd, ik ben Slovenië. Podeželje, porno.